0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Meer hits, meer Zwolle. Eén Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle heeft er een Nederlands kampioen bij. Stadsomroeper Peter Vader won zaterdag het Nederlands kampioenschap Stads- en Dorpsomroepen 2026. De jury prees zijn duidelijke stem, humor en inhoudelijke voordrachten. Vader vertegenwoordigt Zwolle al jaren als stadsomroeper. De gemeente Kampen is op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten voordragen die zich bijzonder inzetten voor anderen of voor de samenleving. Naast de prijzen voor een individu en een groep is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers die nog niet zo lang actief zijn. Kandidaten kunnen tot en met 14 oktober worden voorgedragen. De winnaars worden op 7 december bekendgemaakt tijdens de Dag van de Vrijwilliger. Het treinverkeer in delen van Nederland is dinsdagochtend ernstig verstoord door een grote storing. Vooral reizigers rond Zwolle en Deventer ondervinden veel hinder. Volgens ProRail is de storing het gevolg van sabotage. Op meerdere plaatsen langs het spoor zijn materialen aangetroffen die mogelijk bewust zijn neergelegd. Ook bij Olst zouden buizen op het spoor zijn aangetroffen. De NS start het treinverkeer weer langzaam op.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: humeur, ook al heeft hij een slecht humeur. Een
1: praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg 10 minuten oponthoud. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het fotofestival Reizen in de Tijd is in volle gang en nog te bezoeken tot en met 7 oktober 2026. Het evenement vindt plaats in de Rode Hal in de Zwolse spoorzone. Tijdens het festival kun je terecht voor diverse tentoonstellingen op het gebied van fotografie, film en multimedia. De exposities richten zich onder andere op visuele verhalen en de historie, waarbij bezoekers de geschiedenis door een andere lens kunnen bekijken. Zwolle heeft er een Nederlands kampioen bij. Stadsomroeper Peter Vader won zaterdag het Nederlands kampioenschap Stads- en Dorpsomroepen 2026. De jury prees zijn duidelijke stem, humor en inhoudelijke voordrachten. Vader vertegenwoordigt Zwolle al jaren als stadsomroeper. De gemeente Kampen is op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten voordragen die zich bijzonder inzetten voor anderen of voor de samenleving. Naast de prijzen voor een individu en een groep is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers die nog niet zo lang actief zijn. Kandidaten kunnen tot en met 14 oktober worden voorgedragen. De winnaars worden op 7 december bekendgemaakt tijdens de Dag van de Vrijwilliger.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplusswolle.nl of bel 038-45-35-503.
3: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle heeft er een Nederlands kampioen bij. Stadsomroeper Peter Vader won zaterdag het Nederlands kampioenschap Stads- en Dorpsomroepen 2026. De jury prees zijn duidelijke stem, humor en inhoudelijke voordrachten. Vader vertegenwoordigt Zwolle al jaren als stadsomroeper. Het fotofestival Reizen in de Tijd is in volle gang en nog te bezoeken tot en met 7 oktober 2026. Het evenement vindt plaats in de Rode Hal in de Zwolse Spoorzone. Tijdens het festival kun je terecht voor diverse tentoonstellingen op het gebied van fotografie, film en multimedia. De exposities richten zich onder andere op visuele verhalen en de historie, waarbij bezoekers de geschiedenis door een andere lens kunnen bekijken. Een automobilist is van maandag op dinsdagnacht met hoge snelheid een speeltuin aan de Abel-Tasmanstraat in Zwolle ingereden. Er raakte niemand gewond, maar de ravage is groot. Onder andere een boom moest het ontgelden. Volgens getuigen reed de witte luxe auto al met flinke snelheid door de straat voordat deze in de speeltuin tot stilstand kwam. De bestuurder ging er aanvankelijk vandoor, maar keerde later terug om de onderdelen van het voertuig op te halen. Een alerte omwonende schakelde de politie in, die ter plaatse is gekomen. Omwonenden melden dat dezelfde wagen vaker te hard door de straten zou rijden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Zee!

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
8: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
7: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
9: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
7: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land worden de files inmiddels weer korter. Er staat nog wel file op de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A28 zo'n 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, ruim 10 minuten vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat file vanaf Den Dolder tot aan Utrecht een kleine 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het treinverkeer in delen van Nederland is dinsdagochtend ernstig verstoord door een grote storing. Vooral reizigers rond Zwolle en Deventer ondervinden veel hinder. Volgens ProRail is de storing het gevolg van sabotage. Op meerdere plaatsen langs het spoor zijn materialen aangetroffen die mogelijk bewust zijn neergelegd. Ook bij Olst zouden buizen op het spoor zijn aangetroffen. De NS start het treinverkeer weer langzaam op. De gemeente Kampen is op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten voordragen die zich bijzonder inzetten voor anderen of voor de samenleving. Naast de prijzen voor een individu en een groep is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers die nog niet zo lang actief zijn. Kandidaten kunnen tot en met 14 oktober worden voorgedragen. De winnaars worden op 7 december bekendgemaakt tijdens de Dag van de Vrijwilliger. Van 31 oktober tot en met 15 november komt de Kas van Rouwen en Vieren naar Zwolle. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor het plaatsen van de speciale kas op het Meerminnenplein. De kas is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad waar inwoners samen kunnen stilstaan bij verlies en verdriet, maar waar ook ruimte is om belangrijke levensmomenten te vieren. Bezoekers kunnen er straks onder andere terecht om een kaarsje te branden, hun gedachten op te schrijven of een herinneringslint op te hangen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Dude.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle heeft er een Nederlands kampioen bij. Stadsomroeper Peter Vader won zaterdag het Nederlands kampioenschap Stads- en Dorpsomroepen 2026. De jury prees zijn duidelijke stem, humor en inhoudelijke voordrachten. Vader vertegenwoordigt Zwolle al jaren als stadsomroeper. Het treinverkeer in delen van Nederland is dinsdagochtend ernstig verstoord door een grote storing. Vooral reizigers rond Zwolle en Deventer ondervinden veel hinder. Volgens ProRail is de storing het gevolg van sabotage. Op meerdere plaatsen langs het spoor zijn materialen aangetroffen die mogelijk bewust zijn neergelegd. Ook bij Olst zouden buizen op het spoor zijn aangetroffen. De NS start het treinverkeer weer langzaam op. Een automobilist is van maandag op dinsdagnacht met hoge snelheid een speeltuin aan de Abel-Tasmanstraat in Zwolle ingereden. Er raakte niemand gewond, maar de ravage is groot. Onder andere een boom moest het ontgelden. Volgens getuigen reed de witte luxe auto al met flinke snelheid door de straat voordat deze in de speeltuin tot stilstand kwam. De bestuurder ging er aanvankelijk vandoor, maar keerde later terug om de onderdelen van het voertuig op te halen. Een alerte omwonende schakelde de politie in, die ter plaatse is gekomen. Omwonenden melden dat dezelfde wagen vaker te hard door de straten zou rijden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het fotofestival Reizen in de Tijd is in volle gang en nog te bezoeken tot en met 7 oktober 2026. Het evenement vindt plaats in de Rode Hal in de Zwolse spoorzone. Tijdens het festival kun je terecht voor diverse tentoonstellingen op het gebied van fotografie, film en multimedia. De exposities richten zich onder andere op visuele verhalen en de historie, waarbij bezoekers de geschiedenis door een andere lens kunnen bekijken. De gemeente Kampen is op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten voordragen die zich bijzonder inzetten voor anderen of voor de samenleving. Naast de prijzen voor een individu en een groep is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers die nog niet zo lang actief zijn. Kandidaten kunnen tot en met 14 oktober worden voorgedragen. De winnaars worden op 7 december bekendgemaakt tijdens de Dag van de Vrijwilliger. Van 31 oktober tot en met 15 november komt de Kas van Rouwen en Vieren naar Zwolle. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor het plaatsen van de speciale kas op het Meerminnenplein. De kas is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad waar inwoners samen kunnen stilstaan bij verlies en verdriet, maar waar ook ruimte is om belangrijke levensmomenten te vieren. Bezoekers kunnen er straks onder andere terecht om een kaarsje te branden, hun gedachten op te schrijven of een herinneringslint op te hangen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De problemen op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen blijven aanhouden. Arriva heeft personeel geïnstrueerd om in sommige gevallen geen boete uit te schrijven aan agressieve zwartrijders, omdat het te lang kan duren voordat de politie arriveert. Het aantal ernstige incidenten in het openbaar vervoer steeg van 29 in 2024 naar 51 in 2025. Ook het aantal geregistreerde zwartrijders nam flink toe. Arriva heeft inmiddels overleg gevoerd met onder meer de politie, ProRail en de provincies. Mogelijk komen er opnieuw controles op de perrons. Welke maatregelen precies worden genomen, wordt binnenkort bekendgemaakt. Het AZC aan de Meeuwenlaan blijft mogelijk tot 1 juni 2027 open. De locatie zou eigenlijk op 1 februari sluiten, maar de tijdelijke opvang in Voorsterpoort is pas vanaf juni beschikbaar. Het COA heeft daarom gevraagd om de Meeuwenlaan 4 maanden langer open te houden. De gemeenteraad bespreekt begin oktober mogelijke oplossingen. Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
5: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De problemen op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen blijven aanhouden. Arriva heeft personeel geïnstrueerd om in sommige gevallen geen boete uit te schrijven aan agressieve zwartrijders, omdat het te lang kan duren voordat de politie arriveert. Het aantal ernstige incidenten in het openbaar vervoer steeg van 29 in 2024 naar 51 in 2025. Ook het aantal geregistreerde zwartrijders nam flink toe. Arriva heeft inmiddels overleg gevoerd met onder meer de politie, ProRail en de provincies. Mogelijk komen er opnieuw controles op de perrons. Welke maatregelen precies worden genomen, wordt binnenkort bekendgemaakt. De gemeente Kampen wil verder met plannen voor een nieuw bedrijventerrein in de Melmerpolder en uitbreiding van Spoorlanden Oost. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de uitgangspunten voor de volgende fase. Een definitief besluit over de aanleg is nog niet genomen. De komende tijd worden onder meer de gevolgen voor verkeer, natuur, water en bodem onderzocht. Ook inwoners, ondernemers, grondeigenaren en agrariërs worden bij de plannen betrokken. Tijdens de dorpsavond IJsselmuiden op 16 november is er een informatiemarkt over de ontwikkelingen. Het AZC aan de Meeuwenlaan blijft mogelijk tot 1 juni 2027 open. De locatie zou eigenlijk op 1 februari sluiten, maar de tijdelijke opvang in Voorsterpoort is pas vanaf juni beschikbaar. Het COA heeft daarom gevraagd om de Meeuwenlaan 4 maanden langer open te houden. De gemeenteraad bespreekt begin oktober mogelijke oplossingen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Van de Peperbus tot Sassepoort. Van de Peperbus tot Sassepoort. Eén Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Kampen is op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten voordragen die zich bijzonder inzetten voor anderen of voor de samenleving. Naast de prijzen voor een individu en een groep is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers die nog niet zo lang actief zijn. Kandidaten kunnen tot en met 14 oktober worden voorgedragen. De winnaars worden op 7 december bekendgemaakt tijdens de Dag van de Vrijwilliger. Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken. Van 31 oktober tot en met 15 november komt de Kas van Rouwen en Vieren naar Zwolle. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor het plaatsen van de speciale kas op het Meerminnenplein. De kas is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad waar inwoners samen kunnen stilstaan bij verlies en verdriet, maar waar ook ruimte is om belangrijke levensmomenten te vieren. Bezoekers kunnen er straks onder andere terecht om een kaarsje te branden, een gedachte op te schrijven of een herinneringslint op te hangen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid, dit is 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? FysioPlus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038-45-35-503.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Kampen wil verder met plannen voor een nieuw bedrijventerrein in de Melmerpolder en uitbreiding van Spoorlanden Oost. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de uitgangspunten voor de volgende fase. Een definitief besluit over de aanleg is nog niet genomen. De komende tijd worden onder meer de gevolgen voor verkeer, natuur, water en bodem onderzocht. Ook inwoners, ondernemers, grondeigenaren en agrariërs worden bij de plannen betrokken. Tijdens de dorpsavond IJsselmuiden op 16 november is er een informatiemarkt over de ontwikkelingen. De problemen op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen blijven aanhouden. Arriva heeft personeel geïnstrueerd om in sommige gevallen geen boete uit te schrijven aan agressieve zwartrijders, omdat het te lang kan duren voordat de politie arriveert. Het aantal ernstige incidenten in het openbaar vervoer steeg van 29 in 2024 naar 51 in 2025. Ook het aantal geregistreerde zwartrijders nam flink toe. Arriva heeft inmiddels overleg gevoerd met onder meer de politie, ProRail en de provincies. Mogelijk komen er opnieuw controles op de perrons. Welke maatregelen precies worden genomen, wordt binnenkort bekendgemaakt. Het AZC aan de Meeuwenlaan blijft mogelijk tot 1 juni 2027 open. De locatie zou eigenlijk op 1 februari sluiten, maar de tijdelijke opvang in Voorsterpoort is pas vanaf juni beschikbaar. Het COA heeft daarom gevraagd om de Meeuwenlaan 4 maanden langer open te houden. De gemeenteraad bespreekt begin oktober mogelijke oplossingen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Os is het file rijden tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Onderweg in en rond Zwolle. Eén Zwolle 105.0 FM en eenzwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Kampen is op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten voordragen die zich bijzonder inzetten voor anderen of voor de samenleving. Naast de prijzen voor een individu en een groep is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers die nog niet zo lang actief zijn. Kandidaten kunnen tot en met 14 oktober worden voorgedragen. De winnaars worden op 7 december bekendgemaakt tijdens de Dag van de Vrijwilliger. Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken. Van 31 oktober tot en met 15 november komt de Kas van Rouwen en Vieren naar Zwolle. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor het plaatsen van de speciale kas op het Meerminnenplein. De kas is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad waar inwoners samen kunnen stilstaan bij verlies en verdriet, maar waar ook ruimte is om belangrijke levensmomenten te vieren. Bezoekers kunnen er straks onder andere terecht om een kaarsje te branden, een gedachte op te schrijven of een herinneringslint op te hangen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij 7 9 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle 10 kilometer file bij Amersfoort-Vathorst met een half uur tijdsverlies. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht. En na een ongeluk zijn er 2 rijstroken van de A50 dicht vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Kwartiertje vertraging daar. Ook een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het AZC aan de Meeuwenlaan blijft mogelijk tot 1 juni 2027 open. De locatie zou eigenlijk op 1 februari sluiten, maar de tijdelijke opvang in Voorsterpoort is pas vanaf juni beschikbaar. Het COA heeft daarom gevraagd om de Meeuwenlaan 4 maanden langer open te houden. De gemeenteraad bespreekt begin oktober mogelijke oplossingen. Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken. Van 31 oktober tot en met 15 november komt de Kas van Rouwen en Vieren naar Zwolle. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor het plaatsen van de speciale kas op het Meerminnenplein. De kas is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad, waar inwoners samen kunnen stilstaan bij verlies en verdriet, maar waar ook ruimte is om belangrijke levensmomenten te vieren. Bezoekers kunnen er straks onder andere terecht om een kaarsje te branden, hun gedachten op te schrijven of een herinneringslint op te hangen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Boeken en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen. Ook in onze regio is dat te merken. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 10 minuutjes op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht 3 kilometer file vanaf afrit Den Dolder rijdt het langzaam. 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Van 31 oktober tot en met 15 november komt de Kas van Rouwen en Vieren naar Zwolle. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor het plaatsen van de speciale kas op het Meerminnenplein. De kas is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad, waar inwoners samen kunnen stilstaan bij verlies en verdriet, maar waar ook ruimte is om belangrijke levensmomenten te vieren. Bezoekers kunnen er straks onder andere terecht om een kaarsje te branden, een gedachte op te schrijven of een herinneringslint op te hangen. De gemeente Kampen is op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die in aanmerking komen voor de Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen kandidaten voordragen die zich bijzonder inzetten voor anderen of voor de samenleving. Naast de prijzen voor een individu en een groep is er dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers die nog niet zo lang actief zijn. Kandidaten kunnen tot en met 14 oktober worden voorgedragen. De winnaars worden op 7 december bekendgemaakt tijdens de Dag van de Vrijwilliger. Het AZC aan de Meeuwenlaan blijft mogelijk tot 1 juni 2027 open. De locatie zou eigenlijk op 1 februari sluiten, maar de tijdelijke opvang in Voorsterpoort is pas vanaf juni beschikbaar. Het COA heeft daarom gevraagd om de Meeuwenlaan 4 maanden langer open te houden. De gemeenteraad bespreekt begin oktober mogelijke oplossingen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: potentiële talenten opgelet. Heb jij een vlotte mabbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
7: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
6: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
8: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
6: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer nog op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het AZC aan de Meeuwenlaan blijft mogelijk tot 1 juni 2027 open. De locatie zou eigenlijk op 1 februari sluiten, maar de tijdelijke opvang in Voorsterpoort is pas vanaf juni beschikbaar. Het COA heeft daarom gevraagd om de Meeuwenlaan 4 maanden langer open te houden. De gemeenteraad bespreekt begin oktober mogelijke oplossingen. De problemen op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen blijven aanhouden. Arriva heeft personeel geïnstrueerd om in sommige gevallen geen boete uit te schrijven aan agressieve zwartrijders, omdat het te lang kan duren voordat de politie arriveert. Het aantal ernstige incidenten in het openbaar vervoer steeg van 29 in 2024 naar 51 in 2025. Ook het aantal geregistreerde zwartrijders nam flink toe. Arriva heeft inmiddels overleg gevoerd met onder meer de politie, ProRail en de provincies. Mogelijk komen er opnieuw controles op de perrons. Welke maatregelen precies worden genomen, wordt binnenkort bekendgemaakt. Van 31 oktober tot en met 15 november komt de Kas van Rouwen en Vieren naar Zwolle. De gemeente heeft inmiddels een vergunning verleend voor het plaatsen van de speciale kas op het Meerminnenplein. De kas is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de stad, waar inwoners samen kunnen stilstaan bij verlies en verdriet, maar waar ook ruimte is om belangrijke levensmomenten te vieren. Bezoekers kunnen er straks onder andere terecht om een kaarsje te branden, hun gedachten op te schrijven of een herinneringslint op te hangen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Waremans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Waremans Wonen blijft hetzelfde.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
8: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
7: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
10: Dit is Blues World. Blues Radio met specials, live bands en boer. Presentatie Tonio A.
11: Welkom luisteraars, welkom bij Blues World. Achter de knoppen Patrick van Ommen, mijn naam is Tonio A. We hebben voor ons de bandleden van de Marble Tones die vorige week een fantastisch optreden gaven bij Blues World Café in Hedon. Voor ons hebben we Ben Bouwman, Bert de Jonge, Anne Maarten van de Heuvel en Arie-Jan Volkerts, gitaar. We beginnen met Ben. Ben, welkom in de uitzending. Waar we heel erg in geïnteresseerd zijn, en de luisteraars denk ik ook, hoe is jouw muzikale ontwikkeling geweest? Wanneer begon dat in je jeugd? Raakte je geïnteresseerd in de muziek?
12: Eigenlijk weet ik het nog heel goed, want ik was een jaar of 8.
0: En wij hadden als een van de weinigen in het dorp waar ik geboren ben, Westervoort, hadden wij tv.
11: Kijk.
0: En dan had je Duitsland 1 en Nederland 1 op. En op Duitsland 1 was altijd een zangeres die leuke liedjes zong. Connie Freuboes. En toen vond ik thuis een mondharmonica van mijn vader. Een chromatische mondharmonica. En ik ontdekte, daar kon ik een liedje op spelen. En dat was een grote ontdekking. En zo is het begonnen.
11: Ah, kwam je uit een muzikale familie?
0: Nee.
11: Nee. Niet, maar er was wel een mondharmonica.
0: Ja, mijn vader die schijnt in zo'n orkest gespeeld te hebben. Elk dorpje had toen een orkest. Mm-hmm. Omdat ze de instrumenten van een harmonie konden ze niet betalen. Dus had je een mondharmonica orkest. Met een bas en een akkoorden mondharmonica. En een chromatische voor de melodieën en zo. Daar schijnt hij in gespeeld te hebben. Maar dat heb ik niet kunnen bevestigen. Want hij is heel vroeg overleden al.
11: Ach, ja.
0: Dus ja, dat is een beetje het begin geweest.
11: En wat vond je mooi aan die muziek? Wat raakte jou?
0: Het geluid. Gewoon het geluid en dat je gewoon een zanger of een zangeres na kon doen. Op mondharmonica.
11: Ja, ja. En is het eigenlijk altijd bij mondharmonica gebleven?
0: Ja.
11: Ja, altijd.
0: Ik heb even saxofoon gespeeld, maar dat vond de buur niet heel leuk. Bleek achteraf. Dus dat was toch niet zo'n succes. Maar het ging ook best wel redelijk goed. Want ik heb ook nog even als kind klarinet gespeeld.
11: Ja.
0: Dat was maar een paar maanden. Want het einde was heel duidelijk. Ik kon dat liedje spelen op de mondharmonica. Dan ging ik op de klarinet dat spelen voor de leraar van de harmonie. En die werd boos. Hij zegt, dat mag niet, want je mag niks doen wat niet op papier staat.
11: Oh, kijk eens aan.
0: En toen zei ik, nou, je hebt die klarinet terug. Ik ga naar huis, tot ziens.
11: Ja.
0: Het was het einde van de carrière bij de harmonie.
11: Dat was een heel duidelijk. Was heel duidelijk.
0: Ja.
11: Hey, dus bij de mondharmonica gebleven. En dat groeide. En wie waren je voorbeelden eigenlijk? Kun je daar iets over vertellen?
0: Eigenlijk, ik begon pas blues te spelen was ik een jaar 14, 15. Dus dat is geweest rond 1966, 67. Mm-hmm. Dan had je nog niet heel veel bluesbands, ook niet in Nederland. En de eerste die ik echt tegenkwam, die me interesseerde, was Living Blues met John LeGrand, mondharmonica.
11: Oh ja, ja.
0: En die is echt achteraf gezien zijn tijd ver vooruit geweest. Die had een geluid wat je alleen maar van Amerikanen hoorde en buitenlanders hoorde. En ook zijn stijl van spelen was heel echt authentiek blues georiënteerd.
11: Ja.
0: En dan had één nummer wat ik heel mooi vond. Wat ik ook als een van de weinige nummers geprobeerd heb mee te spelen en na te spelen. Dat was LB Boogie. Dus dat is een beetje een aanzet geweest om meer te gaan doen met mondharmonica.
11: Ja, oké, mooi. En toen kwamen de eerste bandjes, neem ik aan.
0: Ja.
11: En ook allemaal in de blueshoek gebleven?
0: Even denken, het eerste bandje. Ja, dat was, ja, was meer rock blues. Kijk, het is toch een rockgeneratie. Als je van de jaren 60 bent, dan groei je op met Black Sabbath, met 10 Years After. Dus ik luister wat meer naar rock dan naar blues, maar wel altijd gericht op mondharmonica. Ze hadden een rockbandje in Arnhem. Misschien, ik weet de naam denk ik nog wel. White heette dat. Met een hele goede gitarist die ik later nog ben gaan volgen, die echt goed kon spelen. Een hele goede drummer ook. Dus ja, dat was een beetje mijn invloed geweest. En vandaar ben ik wel meer gaan luisteren naar oude blues, platen gaan kopen.
11: Ja. Want rock, daar komt eigenlijk niet veel mondharmonica in voor. Hè? Of vergis
0: nee,
11: ik mij?
0: Nee. Ja. Nee, ik was toen al aan het uitproberen en uitzoeken van wat kan ik doen met mondharmonica. Dus
11: ja.
0: Ik kwam ook al terecht in eigen microfoon, eigen versterker.
11: Ja, je eigen sound ontdekken.
0: Ja. Ja.
11: Ja. Oh, mooi. Hey, je had het al een beetje gezegd, hè, wat je favoriete nummer was.
0: Ja.
11: En wil je ook even uitleggen waarom je die gekozen hebt? Heb je ook al een beetje gedaan? Maar...
0: Ja, het was vooral gewoon zijn manier van spelen was heel dynamisch. En voor die tijd had je eigenlijk alleen maar dingen als Neil Young en dus Bob Dylan die meer country blues-achtige dingen speelde. En hij was de eerste die echt versterkt toch een eigen geluid had. Als enige in Nederland. Ik kende niemand in Nederland die dat ook had. En dat sprak me meteen aan omdat het toch een rock-invloed had. Het versterkte geluid en toch bluesachtig was. Dus dat sprak mij erg aan.
11: Heel mooi. We gaan luisteren. Living Blues.

0: van Ben maken we een overstap naar Bert de Jonge. Bert, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Van de Marble Tones.
1: Yes.
0: Ja, dat ging lekker vorige week, hè?
1: Dat ging fantastisch.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey, aan jou ook de vraag, hoe is muziek in jouw leven gekomen? Wanneer begon je te interesseren voor muziek?
1: Dat was denk ik toen ik een jaar of 10 of 11 was. Mijn ouders woonden naast de kerk in Apeldoorn. Ze waren kost en kosteres. En er was een koor daar. En daar zat een drummer bij. En dat vond ik hartstikke interessant. Dus in de zomerperiode weet ik nog dat... toen wou ik met een paar vriendjes wat muziek gaan maken. En toen mocht ik dat drumstel lenen.
0: Ah, kijk eens.
1: Dus, de gitarist van dat bandje, zijn vader had weer een groothandel in plastic verpakkingen. Dus een soort fabriekje. En daar konden wij mooi repeteren. Ook in Apeldoorn. En wat ik me nog goed kan herinneren is dat na de vakantie ik om donder kreeg dat ik de vellen te veel versleten had. Toen moest ik nieuwe vellen kopen. Ja, dat vond ik een beetje jammer, maar goed.
0: Maar toen had je eigenlijk al een bandje, begrijp ik.
1: Ik had al vrij snel een bandje, ja met wat schoolvrienden.
0: En wat speelden jullie in die tijd?
1: Ik weet niet, ja, van die jaren 80 rock dingetjes. Ik weet niet eens precies welke nummers dat waren. Nee.
0: Ja.
1: Geen idee. Herman Brood, denk ik sowieso.
0: Ja.
1: Ja, die draaiden we veel toen.
0: Nummers naspelen.
1: Ja, nummers naspelen, ja. Ja.
0: En is altijd bij drums gebleven?
1: Ja, ik ben begonnen met orgelles toen ik nog jonger was. Maar dat vond ik uiteindelijk niet zo heel leuk meer. En toen ben ik gaan drummen en dat is zo gebleven, ja. Ja,
0: ja.
1: Al die tijd.
0: Ja. Ja. Verschillende bands hebben de revue gepasseerd.
1: Heel veel verschillende bandjes.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hier in Zwolle op het conservatorium gezeten.
0: Oh, kijk aan.
1: En daar ben ik sinds 92 was ik daar klaar. Hier in Hedon, in het oude Hedon, heb ik eindexamen gedaan nog zelfs.
0: Ja.
1: Dus een hoop geschiedenis hier.
0: Ja.
1: En sindsdien gewoon altijd blijven spelen.
0: En voorbeelden als drummers had je die ook? Inspiratie.
1: Ja, maar dat zijn er zo ongelooflijk
0: veel.
1: Dat zijn er zo ongelooflijk veel.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben erg gecharmeerd van Steve Jordan bijvoorbeeld.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die is echt, dat is niet echt een virtuoos, maar die is zo, ik vind hem zo muzikaal en altijd zo goed in de muziek passen en zo, altijd de juiste goede dingen toevoegen. Daar ben ik echt van gecharmeerd. Maar daarnaast zijn er nog 1000 anderen, denk ik, die ik ook goed vind. En
0: ja, iedereen heeft toch zijn eigen stijl. Vaak kun je het ook wel horen. Als je
1: precies.
0: Even
1: er zijn heel veel drummers die ik gewoon...
0: Dat is Steve Gadd, weet je.
1: Die ik eruit, tuurlijk. Ja, ja. Ja. Ze zijn er heel veel. Ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Hey, je hebt ook een stukje muziek uitgekozen.
1: Ja.
0: Wat je laat horen.
1: Ik had
0: waarom?
1: Bedacht een nummer van James Brown, Make It Funky.
0: Oké, en waarom?
1: Nou, omdat het ook met Steve Jordan is. En omdat ik het een... ik kan niet stil blijven zitten.
0: Okay.
1: Geweldig.
0: Ja, mooie keus. We gaan luisteren.
1: Okay.
2: What you gonna play now? Bobby, I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
3: Yeah.
2: One, two, three, make.

0: Mooie muziekkeus van Bert. We gaan een overstapje maken naar Anne Maarten. Anne Maarten, welkom in de uitzending. Aan jou ook de vraag, zanger en bassist van The Marble Tones. Hoe is het met jou gegaan in je jeugd? Wanneer begon het lampje te branden voor de muziek?
1: Bij de band The Swiggers on the Booze. En die kwamen uit Beekbergen, mijn geboortedorp. Ken jij, ik kijk even Arjan aan. En ken jij de Swiggers on the Booze nog? Ja, heeft jij ook gezien. Dus wij hebben elkaar misschien wel eens gezien bij optredens van de Swiggers on the Booze. En dan hebben we het echt over... Nou, ik was 14, denk ik. 14, dus dat is dan 35 jaar geleden. Dus, en dat was een bandje. Twee gitaristen, een zanger, een bassist en een drummer. En die speelden gewoon bluesrock en... die deden ook volgens mij een liedje van Verkoten en de Bee. Dat had ook zo'n rock liedje. Nou ja, in ieder geval, die deden dat soort dingen. En ZZ Top. En ik vond dat geweldig. En vooral de bassist vond ik helemaal geweldig. En waarom dan? Dat vraag je dan. Dat vragen we nog steeds wel eens af.
0: Ja.
1: Wat is dan aan de bassist?
0: Ja, wat raakt hij jou? Ja.
1: Ik heb geen flauw idee. Nee. Ik denk dat het ermee te maken heeft. Ik heb het instrument. Ik speel dus nu, nou ja, 35 jaar. Ik heb op mijn 15e verjaardag, midden in de nacht, ging ik met mijn broer naar het café De Olifant. Nou, kijk, weer Aria. Hier heb ik een feest van R. Het zit er nog steeds, De Olifant. Al een 8 nieuwe eigenaren gehad. Maakt niet uit. Hij verkoopt tegenwoordig hele goede jonge jenever. De Olifant in Apeldoorn. Jonge jenever kenners, die zie ik daar ook rechts. Ja, ik zie daar nog iemand ja knikken. Ja, dus iedereen daar naartoe. Maar goed, in ieder geval. Ik werd 15. Op 15 februari was dat. En mijn broer zei, jij wilt toch een basgitaar? Kom, we gaan een basgitaar kopen. En toen gingen we naar die kroeg. En daar was dus een broertje van een van die jongens van de Swiggers on the Booze. Dat bandje uit Beekbergen. En die had dus een basgitaar waar hij wel vanaf wilde. Dus mijn broer zei, ja, je hebt een basgitaar. Ja, ik heb een basgitaar. Ja, mijn broertje wil een basgitaar. Nou, regel het even. Oh ja, oké, wat moet je ervoor hebben? Nou, ik weet niet meer wat hij hiervoor wilde hebben. Maar het was niet veel. Ik kreeg er een versterker bij. Die was wel kapot. Maar mijn broer zei, die repareer ik wel. En dus de volgende dag heb ik dat ding opgehaald. En ik, tot die dag heb ik heel veel geskateboard. Jarenlang, iedere dag op skateboard. De skateboard heb ik weggezet. En de basgitaar heb ik in mijn handen genomen. En nou, sindsdien, ja, in ieder geval de eerste 5 jaar heb ik volgens mij altijd wel 3 uur per dag, gewoon 4 uur per dag basgitaar gespeeld.
0: Ja, hey, dat eerste bandje waar je het over had, wat je zo inspireerde. Ja. Die basgitaar, was dat een contrabas of een elektrische
1: basgitaar? Basgitaar.
0: Ja.
1: En toen ik ouder werd, ik ging meteen in bandjes spelen zo snel mogelijk. Want ja, iedereen wilde een bassist. Dus ik had meteen ook 4 bandjes binnen 2 jaar of zo. Ging de hele dag op de brommer door heel Oost-Nederland naar bandjes, repetities. En toen, ik denk dat ik 16 of 17 was, ik luisterde ook wat meer jazz. En toen, en ik vond de contrabas natuurlijk geweldig. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, ik ga een contrabas kopen.
0: Ja.
1: Dat heb ik gedaan op mijn 19e, dus best laat. En ik had mezelf basgitaar leren spelen. En ik dacht, dat ga ik met contrabas ook doen. En ik heb dat ding gekocht. En daar heb ik eens iets mee geprobeerd. En toen heb ik hem eerst 3 maanden in de hoek laten staan. Omdat ik er zelf onder de indruk was. Maar het is allemaal toch relatief goed gekomen.
0: Ja.
1: En dat is ook een heel bijzonder instrument.
0: Maar autodidact?
1: Ja, autodidact. Ja,
0: geweldig.
1: Ja. En ook eigenlijk, want ik ging spelen bij bandjes als bassist. Maar ook meteen eigenlijk als zanger. Dus ik ben ook altijd zanger-bassist geweest.
0: En de blues, wanneer kwam dat?
1: Ja, dat kwam eigenlijk rond mijn 19e of 18e, zoiets. Toen leerde ik iemand kennen, een jongen van mijn leeftijd, en die speelde blues. En die was daar helemaal vol van. En die speelde, die vond Eric Clapton te gek en B.B. King. En die wilde een bandje beginnen. En hij zocht een zanger en een bassist en hij had een drummer. Dus toen zijn we een bluesbandje begonnen. En daar is het eigenlijk mee begonnen met de echte blues voor mij.
0: Ja. Hartstikke mooi. Ja. Hey, je hebt ook een stukje muziek uitgekozen wat je wil laten horen. En wat is dat geworden en waarom wil je dat laten horen?
1: Ja, een van mijn grote voorbeelden in de muziek is Mark Sandman. De zanger-bassist van de band Morphine. En Morphine is een driemansband. Zanger, bassist. Maar die basgitarist die speelt slidebas met een tweesnarige bas. En ze hebben een hitje gehad in de jaren 90. Dat heette Buena Buena, maar dat wordt hem niet. Oh. Het wordt The Wagon Wheel van Morphine. En het is dus een driemansbezetting met bariton sax en zangbas en drums. En ik heb al die albums en ik heb ze echt helemaal suf gedraaid. Altijd van optredens terug. Altijd Morphine aan. Lekker 's nachts. Dakje open. En dan lekker, gewoon geweldig.
0: Geweldig. Mooi. We gaan luisteren.

0: Oké, en van Annemate maken we een overstap naar Arie-Jan. Welkom
1: Hallo.
0: In de uitzending.
1: Ja, leuk.
0: Daar, gitarist van de band Marble Tones.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, goed, je hebt de vraag al een beetje gehoord. Ja, dezelfde vraag. Hoe is jouw muzikale ontwikkeling gegaan? Wanneer had jij zoiets van, muziek, dat is iets voor mij. Ik wil ook gitaar spelen in dit geval. Of had je eerst andere instrumenten?
1: Nee, ik heb een vader die klassiek pianist was. Op amateurbasis, maar die dat heel goed kan. Hij leeft ook nog steeds. Hij speelt ook nog steeds piano. Hij is nu 95. En ik ben opgegroeid met altijd piano in huis. En de eerste aanraking met echt een beetje de hippe muziek en dan ook de bluesmuziek was dat mijn broer krocht een plaat van Groeten uit Grollo van Cubian.
0: Oh ja, ja.
1: En die werd dan gedraaid en ik mocht er dan bij zitten. Hij zat dan met een vriend, zat hij dan die platen luisteren. Zij rookte ook wat, maar ik wist niet wat dat was. En ik mocht dan erbij zitten als ik mijn mond maar hield. En luisterde ik naar die platen en ik was helemaal verkocht van Elko Gelling, van de gitarist.
0: Ja, ja.
1: Van Harry Musquet, van zijn zang. Ik vond zijn zangstem toen heel goed. En Herman Brood speelde daar ook nog de piano.
0: Ja, klopt.
1: Nou, dus dat is mijn eerste aanraking met echt, met de blues.
0: Ja, en ook gelijk gitaar?
1: Ja, ik heb ook nog een broer en een zus en die mochten op pianoles. Maar ik was een beetje de wilde jongen thuis. Dus er werd van thuis uit gezegd van nou, dat is toch niet zo geschikt als Arie-Jan op pianoles gaat.
0: Nee, oké. Okay.
1: En toen was de logische keus voor mij van ja, ik wil gitaar spelen.
0: Ja.
1: En toen vond mijn vader dat ik op klassiek les moest. Dus toen werd er een Spaanse gitaar gekocht.
0: Ja.
1: En heb ik 4 jaar een klassiek les gehad. Nou, dus dat.
0: En toen kwamen de bandjes.
1: En ja, er waren allemaal op je middelbare schoolklas, daar waren natuurlijk altijd die jongens die dan al elektrisch speelden en die er van alles konden. En ik kon dan wel een Buleria spelen, maar dat zeiden meiden natuurlijk helemaal niks. Dus ik voelde wel van, ik zit hier helemaal in de verkeerde hoek.
0: Hier moet wat gebeuren.
1: Dus toen kwam de elektrische gitaar en toen ben ik, maar dat is van de klassieke naar de elektrische, daar was ik 17, 18. Ben ik met de elektrische gitaar begonnen.
0: En voorbeelden, wat inspiratie begonnen?
1: Nou ja, dus die plaat Groeten uit Grollo is voor mij nog steeds een gouden plaat.
0: Ja, ja.
1: Maar dan komt er natuurlijk een heleboel blues op je pad.
0: Ja.
1: En een heleboel stijlen. En ik vond dat allemaal, ik heb dat allemaal zoveel mogelijk geprobeerd op te zuigen. En daar mijn voordeel mee te doen. Dus.
0: Je hebt ook een stukje muziek uitgekozen.
1: Ik heb een.
0: We kunnen het een beetje raden, denk ik.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik zou graag, vind ik een ontzettend mooi nummer van een gitarist waar ik al heel lang een heel grote fan van ben. Dat is Jimmy Vaughan.
0: Ja.
1: En de meeste luisteraars die hebben meteen iets van, nou ja, we kennen allemaal Steve Ray Vaughan wel.
0: Ja.
1: En Jimmy Vaughan is daar een beetje onderbelicht geweest misschien. Maar hij is degene die daar de echte oorspronkelijke blues heel goed beheerst. En dat ook heel zuinig speelt. Dus ook met veel ruimte. Hij propt dus een mate niet vol met noten.
0: Nee.
1: Hij speelt heel smaakvol. En ik heb dus een nummertje uitgezocht van Jimmy Vaughan. Dengway Woman Blues.
0: We gaan luisteren.
1: Dat is echt een heel mooi nummer. Wat heel smaakvol gespeeld wordt door Jimmy.
0: Kijk, we gaan het horen.

0: Oké, mooie gesprekken met de bandleden van de Marble Tones. En nu gaan we het even over de Marble Tones zelf hebben. De band bestaat inmiddels al zo'n 25 jaar. Ben, aan jou even het woord. Helemaal in het begin, ja, Ben Bouwman en de Marble Tones, hoorde ik net al.
1: Nee, de Marble Tones, want zo zijn we begonnen.
0: Oké.
1: Nooit mijn naam gehad, maar ik ben wel degene geweest die het een beetje op poten gezet heeft. Ik zocht eigenlijk wel mensen om mee samen te spelen. Toen kwam ik via een kennis bij Arjan terecht. Want Arjan was toen begonnen met versterkers bouwen, marble versterkers. En ik kon ergens een goede versterker vinden voor Montemarca, voor dat John Legrand geluid. Mm-hmm. Dus toen ben ik bij Arjan terechtgekomen. En toen zijn we begonnen met het ontwikkelen van een Montemarca versterker. En
2: ja, dat klopt. Dus,
1: en zo is het op gekomen. En toen op een gegeven moment, toen hadden we al een keer gesproken over een bandje, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Om samen muziek te maken een keer. Was ik op een jam sessie in Arnhem in de Katoenclub.
2: De Katoenclub.
1: En toen kwam Anne Maarten een keer opdagen met zijn contrabas. En ik was gelijk van, die moet ik hebben.
0: Kijk, hartstikke mooi.
1: En toen heb ik hem gevraagd voor een bandje.
0: Ja.
1: Dan nog geen drummer. Had ik via een kennis kende ik een drummer. Die heb ik benaderd. Die was toen gestopt met drummen eigenlijk. Theo.
2: Ja, Theo.
1: En die is toen weer begonnen op ons verzoek. En dat was van begin af aan was het meteen was het raak. Dus heel snel begonnen met optreden. We hebben meteen al een optreden gedaan, geloof ik, hè?
2: Ja, we hebben misschien een halfjaartje stukken ingestudeerd. En toen hadden we al in Enschede al een keer een optreden.
1: En toen in de vuurwerkfabriek zaten ze toen.
2: Ja.
1: Die ontplofte fabriek. Er zat de Nix Blues Club en daar hebben we toen het eerste optreden gedaan.
2: Ja, dat is gewoon
0: mooi. Ja. Hey, en hoe zou je jullie stijl omschrijven?
1: Ik heb dus eigenlijk geen goed antwoord op. Misschien dat een van de anderen daar een beter antwoord op heeft, want ik... Het enige wat ik kan zeggen, wij willen geen rock blues spelen. Wij spelen wel stevige muziek, maar we zijn zeker geen rock blues band. En de nadruk ligt meer op, en dat is ook wat ik in mijn workshops en lessen wel eens vertel, over de tone en de groove. Als de klank goed is en de groove is goed, dan klinkt het lekker. Dan heeft het een swing, dan heeft het een natuurlijk gevoel. Dat is een beetje wat wij nastreven.
3: Ja, ik denk de basis die we hebben toen we begonnen, was de basis echt een beetje Montemarca gedreven muziek. Dus alles wat er tussen de jaren 50, Little Walter en de jaren 80, 90. Via de Fabulous Thunderbirds chromatische speler ook alweer.
2: William Clark.
3: Beetje in die hoek.
0: Ja.
3: En door de bezetting, dat geeft ook een bepaalde sound aan die band. Dus het is altijd wel een beetje. Het heeft wel iets van de Fabulous Thunderbirds weg. Ja. Ook al alleen door de bezetting. En ook een beetje. We hebben natuurlijk ook wel. Toen de Red Devils opkwamen, was dat ook wel iets wat we wel cool vonden. Ook al was het wel een tandje heftiger dan wat wij doen. Omdat wij natuurlijk maar één gitarist hebben altijd. Ja. Dus we zijn geen bluesrock band. Dat hebben we ook nooit willen worden. En we proberen toch een beetje altijd bij die authentieke blues te blijven. Ja. Maar dat is toch wel moeilijk, merken.
0: Ja,
3: want
0: zeker.
3: Veel publiek wil gewoon graag gewoon rocken.
0: Dat zijn wij niet. Voor elke stijl heb je wel publiek.
3: Ja, natuurlijk. Maar het publiek is wel kleiner.
0: Ja.
3: Ja, voor die echte authentieke blues is het wel een kleine publiek. Maar dat is prima. Wij kiezen daarvoor. Wij gaan daarvoor. Ik bedoel, Arie die heeft eeuwig zonder pedaaltjes gespeeld. Alleen maar dat versterkertje gewoon dan net op het randje.
2: Pure sound.
3: Pure sound.
0: Zo dicht bij je instrument zitten.
3: Hartstikke
0: mooi.
3: Volledig overtuigd.
0: En de nummers, hoe komen die tot stand? Waar komt de inspiratie vandaan?
2: Ja,
0: is dat tijdens repetities of komt er eerst een lik?
3: We hebben dus nu een plaat gemaakt, een album. Het vierde album, het tweede studioalbum.
0: Ja.
3: En dit zijn allemaal eigen nummers. En eigenlijk hoe we te werk zijn gegaan met dit album ook weer, is dat we... Arie is met veel ideetjes gekomen voor riffs, voor gitaren, likjes. Ben met thema's. En dan gingen we met z'n vieren de oefenruimte in. En daar hebben we daar een vorm voor gemaakt. En daar heb ik een tekst bij geschreven. En zo hebben we eigenlijk al die liedjes.
0: Ja, zo bouwt zo'n nummer zich op en dan op een gegeven moment groeit dat.
3: Kan best snel gaan. Kijk, als je een idee hebt, een muzikaal idee. En dan is het al best snel, kun je iets hebben. Ik moet wel even iets vertellen. Op het album staan 12 eigen nummers op. En er staat ook een nummer met een vijfkwartsmaat. voor de echte bluesliefhebber is dat vloek in de kerk. Maar dat heeft ermee te maken dat Arie, die kwam met het idee van een gitaarriffje. En hij kwam aan en hij liet het horen. En ik zei, oh, dat is cool, dat is een vijfkwartsmaat. En toen zei hij, nee.
4: Echt?
3: Nee, dat is geen vijf, dat is gewoon vier. Anders speel ik hem als vierkwartsmaat.

0: dus gaat het uitbrengen. Plaatsmaatschappij.
1: Hey, en luisteraars, willen jullie meer weten? Nou ja, alle informatie is te vinden op de website natuurlijk, hè?
2: Zeker.
1: TheMarbleTones.nl.
3: De website komt binnenkort in de lucht.
1: Ja, dat is heel erg fijn. Dus yeah. Mensen, blijf gekluisterd.
0: Via de Facebook kan het ook.
1: Dus, via de Facebook kan het ook allemaal.
3: Nee, maar er wordt aan gewerkt.
1: En Ben, ik hoorde jou net ook over Monte Monica workshops. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Want er zit ook iets moois aan te komen.
3: Ik heb in het verleden wel eens speciale workshops gegeven voor Monte Monica spelers. Over ademhalingstechniek, over microfoons, versterkers, wat je op het podium kunt doen. Het hele complete verhaal eigenlijk. En in samenspraak met John Beumer gaan we waarschijnlijk bijna zeker een workshop doen. In Zwolle waarschijnlijk. Mm-hmm. Voor een selecte groep mensen. Het wordt geen massa-workshop. Dus echt een middagje serieus werken. En dan sluiten we s'avonds af. En de band die weet het nog niet helemaal. Maar dan gaan we afsluiten met een optreden van de Marbletones s'avonds. Ik kijk even naar links.
2: Oh ja, joh.
3: En dan mogen alle 10 deelnemers, maximaal 12, mogen dan in de eerste set een nummer met de Marbletones spelen.
1: Oké, okay, hartstikke mooi.
3: Dus dat is voor de deelnemers en voor de Marbletones een uitdaging.
2: Dat is zeker een uitdaging, maar dat vinden we hartstikke leuk.
1: En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Of
3: het gaat via Facebook. We gaan reclame maken via Facebook en ook via het boekingsbureau van John. We krijgen alle mensen informatie erover.
1: Ja, hartstikke mooi. Mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze mooie gesprekken. Ontzettend bedankt. En we gaan nu luisteren naar het optreden van vorige week. Dank jullie wel.
0: Bedankt voor de aandacht.
2: Graag gedaan.
1: Yo. Geef ze een warm applaus. De Marbletones.
4: Hallo. We hadden nog even een gesprekje backstage. Leuk dat jullie hier allemaal zijn.
5: Normaal kun je niks zien, heb je dit lang niet gehoord, maar we kunnen kijken allemaal uit. We kunnen ze zien.
4: Ja, we kunnen ze zien. Ja, dat is echt heel licht.
5: Dat is echt een heel ander zit.
4: We zijn het eigenlijk niet gewend, jongens. Zou maar eerlijk zijn. Het is heel confronterend, zo'n optreden met mensen. Kijk, jullie komen een beetje los. Dat was inderdaad de bedoeling. Ja. We gaan een setje spelen van... we hebben bijna zeg maar, 2 uur gereserveerd. Dus als jullie nou denken, nou, dit duurt wel lang. Je mag er gewoon doorheen praten, denk ik. Mag dat ook van de geluidstechnicus? Nee? Oh, ik zie daar dat er een geluidstechnicus een heel erg nee. Nou ja, maakt uit. Dan word je vereeuwigd. Dat is prima. Kan ik trouwens iets meer monitor voor mijn zang krijgen? Want het is een beetje... Tje, tje, tje. Ik zie een duimpje omhoog komen. Mag ik even een applausje voor de technici ook meteen? Yay, ho, hey, nu gaat hij heel hard. Ja, dat is hem. Nou, dat is helemaal weg, maar nu is hij weer. Top.
6: Oké, nou, if you're ready.
4: Yep. We hebben een album gemaakt, dames en heren. Dat is het eerste liedje van het album. Dus...

heart attack.

0: Thank you.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de Centrale Bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
7: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
6: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
8: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
6: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
10: Dames en heren, dit volgende, jullie hebben het verhaal waarschijnlijk wel eens gehoord, het volgende nummer heet Rocking at the Zoo Bar. En de Zoo Bar, dat bestaat echt. Dat is een kroeg in Lincoln, Nebraska. En volgens Arjan. En je kunt het googlen, we hebben wel eens gegoogeld, hij bestaat echt. En wij speelden een keer in Amerika. We hebben een toertje gedaan in de San Francisco Bay Area. En er kwam een dame naar ons toe en die zei, oh man, I love that place, man. I used to go there all the time in the Zoo Bar. That's a great bar. En wij stonden zo, oh really? Yeah, it's not your song? No, it is not. Rocking at the Zoo Bar.

Ik weet niet precies hoe ik het best kan aankondigen, dames en heren. In het Engels, voor de hele wereld. Want het is toch voor internetradio. Of, mijn Zwols is niet zo best. Anders zou het speciaal voor Salland 1 doen. En dat is volgens mij... Op zijn Apeldoorns, dat kan ik al helemaal niet. Op zijn Gemerts. Dat is er ook nog. Op zijn Venlo's, op zijn Arnhems. Kan allemaal. Dit volgende nummertje heet Too Late, dames en heren. Hebben we ook opgenomen, ons eerste album. En we spelen het nog steeds af en toe. In de toon zit van een zachte G. Ja, iedereen die meest wil zingen, moet het een zachte G doen. Nee, het is... heel serieus liedje.

0: That's right. Ja, dames en heren, dat is de manier om dan uiteindelijk dakloos te worden. Als je dat te vaak doet. Op een gegeven moment. Dat is een heel groot probleem tegenwoordig. Niet alleen meer bij bluesmuzikanten. Tegenwoordig bij iedereen. Geldproblemen. Dakloosheid. Ik heb ook wel een tijdje in een auto gewoond. Maar dat is al een tijdje geleden gelukkig. En ik heb een geliefde die heel goed kan koken. Nou ja, wat wil je nog meer? Dat is toch... Ja. En zij schopt mij er ook nog niet uit. Dus.
1: Yes? One. Yes? One.

0: Dank u wel. Ja, dat is inderdaad een van de liedjes van ons nieuwe album, dames en heren. Is dit de eerste keer dat live spelen? Of hebben we in Engeland al een keer gedaan? Nee, niet in Engeland. Ja, knap hoor. Ja, het is wat, jongens. Het is al dat nieuwe werk en al... Ach man, even een slokje. Jullie zijn wel heel braaf en stil, moet ik zeggen. Dat is echt... Ik ben onder de indruk. Geen Dutch disease. Ik weet niet wie... Iedereen heeft zijn eigen problemen, zullen we maar zeggen. Hè? I can tell. Voelde zich inderdaad een beetje eenzaam. Wij hebben samen vroeger besloten om een keer dezelfde instrumenten aan te schaffen. Want ze zijn goud.
1: Jazeker.
0: Nee, dat is niet waar. Hij heeft hem al sinds de jaren 80, denk ik niet.
1: Dat zou je niet verklappen.
0: Ik zou het niet vertellen, maar hij heeft hem al een tijdje. En toen dacht ik wel, oh, die is wel mooi. En toen heb ik hem ook gekocht. En ja, het is een heel mooi setje. Dus... En nu moet je altijd op zacht gouden gitaar spelen. Maar hij is wel echt goud. En goed. Dit nummer... Er is geen enkel bruggetje wat ik kan maken. Dit heet I Can Tell. Het gaat over relaties. Nou ja, het is deze relatie. Relatie van ons tot publiek. I Can Tell.

Dat liedje doen wij al een paar jaar, dames en heren. En ik probeer iedere keer daar iets anders van te maken van het eindje. Dus dat is helemaal geïmproviseerd. Behalve dan het gevoel wat erin loskwam. Dat was niet geïmproviseerd. Jullie kennen die pijn denk ik wel, of niet? Toch? Of wie, zijn hier mensen met een relatie trouwens? Mensen met een relatie? 1, 2, 3, 4, de geluidstechnicus. Nou, jij hebt een relatie met jezelf. Dat is een begin. Dat telt ook, hoor ik. Nou, maar ja. Dus je kunt hier om je heen kijken en als je iets ziet waarvan je denkt, oh, die ziet er leuk uit, dan, nou ja, weet je? Just saying. Ja, ik bedoel, je kunt op Tinder, je kunt ook gewoon naar de Marble Toast natuurlijk. Wat maakt het uit? Maar we hebben nu zo'n staf. Goed, dit gaat over zo'n situatie dat je iemand leert kennen, dat je dan denkt, oh, ben je nu al bij me ingetrokken? Maar baby, nu zo'n staf.

Dankjewel. Het volgende nummer is een Muddy Waters tune.

Dames en heren, hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Dat is een enthousiasme van een 4,5. Die meneer is enthousiast. Dames en heren, hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja, ik wil niet vervelend doen, maar dit kan wel eens de mooiste avond vandaag zijn. Ik bedoel, gewoon een geweldig moment voor jullie allemaal. Jullie zijn er wel bij. Jullie geloven er niet echt in het. Maar het maakt niet uit. We spelen gewoon het volgende nummer. Dat heet Zelda. Jawel. Here we go.

Dank u wel. Nog een nieuw liedje. Van een nieuw album. 22 oktober. De albumpresentatie. Nou, dat is het laatste dat ik het zeg. Totdat we het nog één keer zeggen dan. Dames en heren, ik ben geboren in Beekbergen. En in Beekbergen heb je een stoomtrein. Echt waar, een echte ouderwetse stoomtrein, dames en heren. En dan kun je daar naartoe en dan kun je van Apeldoorn naar Dieren, of andersom natuurlijk, wat je wil, kun je de trein nemen. En dat is een oude stoomtrein. En die stoomtrein, dat is zo'n groot... Ja, zo'n groot ding wat gewoon heel erg tot de verbeelding spreekt. En in zo'n stoomtrein, dames en heren, daar gebeuren ook... Dat is wat. Nou goed, ik zou zeggen, neem een ritje op die stoomtrein. Nee, we willen het niet weten. Dit liedje gaat over die stoomtrein. Die tussen Apeldoorn en Dieren. Of misschien wel over de hele wereld rijdt.

0: one of those days.
1: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
5: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelenveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
8: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
7: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
10: Je luistert naar Blues World met Tonio A.

0: Dank u wel. Dames en heren, we hebben het al eerder over gehad over dakloosheid en te weinig geld. Eén oplossing daarvoor is dat je naar een pandjeshuis gaat. En dan neem je je gouden gitaar mee naartoe en dan zeg je, wat krijg je hiervoor? En dan zeggen ze, hoeveel krijg je daarvoor, denk je? 50? 50? Dat is wel heel weinig. Maar... En dan zeg je, nee, hij geeft 500. Hij geeft 500, prima. Dus ik geef hem 500. Hij geeft mij 500. Ik heb die gouden gitaar. Wat denk je? Kom ik terug bij hem? Maand later, wat denk je? Zeg ik, ja, ik heb hier 500 euro. Zegt hij, nee. Inderdaad, zegt hij, 1000 euro. Is echt goud, is echt goud. Zegt hij dat toch? Dat zeg je dan. Nee, dat is goed.
1: Straks een biertje. Zo ben jij niet. Jij bent...
0: Oh, zo ben je wel. Speciaal voor jou, dit nummer.

gestemd. Dames en heren, even gestemd. Woe. Het was Punch Your Bounce. Dit volgende nummer gaat over, ook over zware tijden. Over geld, over relaties en dan de combinatie. Dat is toch altijd... Nou, zo'n drama. Dat is de blues, baby. Drank, geld en wijven. Drank, geld en wijven. Ja, of natuurlijk drank, geld en kerels. Dat kan ook, hè. Dat is natuurlijk ook... Dat hangt af van je gender en van je voorkeuren. Ari, ben jij zover? Want ik ben wel over uitgeluld. Dan zie je Ariel Volkert op gitaar. Ja, ja. De man met de zilveren manen en de gouden gitaar. Ja, lucky sharp, motherfucker. Lucky sharp. Bert de Jonge op drums, dames en heren. Zeker, zeker. Woe. 28, maar heeft zware jaren met ons gehad. Ben Bouwman op mondharmonica, dames en heren. En Hammond orgel ook af en toe. Ik ben Anne Maarten en wij zijn de Marble Tones. En het volgende nummer heet dus Money in My Pocket.

0: sponsor.
1: Zo, wat is dit een mooie opening van het nieuwe seizoen. Wat vinden jullie ervan? Hey, zo mag ik het horen. Iedereen genieten en lekker dansen. Even voor de luisteraars thuis. Dit zijn de Marble Tones. En we spelen live vanuit Bluesville Café hier in Hedel. We hebben nog een 20 minuten te gaan. Dus blijf lekker genieten.
0: Een andere toonsoort, maakt uit. Het is toch rock'n'roll, dus super.

Terug. Ja. Ik voelde helemaal... The king, he came down to me. I came from Graceland right there. Playing rock and roll for you. Goed. Waar kwam die man ook weer vandaag? Van Graceland naar New York, dames en heren. New York State, daar is een snelweg. Begint helemaal in het noorden, bijna bij Canada. Ex-vriendjes van Amerika. En dat is een snelweg helemaal naar het zuiden, naar Key West. En dat is dan altijd al actions geweest bij Cuba, zeg maar daar. Hè? Dat is... Dus een snelweg, dat heet de I-95. Daar gaat het liedje over, dames en heren.

Ik wil dames en heren, we hebben nog één liedje voor jullie. Hebben jullie een beetje een leuke avond gehad? Hebben jullie een beetje een leuke avond gehad? Heel fijn dat jullie hier zijn gekomen op een schoolavond. Ik begrijp best, morgenochtend weer vroeg in de banken. Maar wij zijn de Marmotones, dit laatste liedje, Chicken Shack. Bedankt voor de uitnodiging en tot ziens!

AJ. Dames en heren, ik ben Ander Maarten van Heuvelen. En ik moet een bassolo doen. Maar bassolo's zijn altijd een beetje saai.

bassolo's. Dames en heren, rechts voor mij, links voor u, op drums. De man met meer, meer edelmetalen dan wij met elkaar. En die Beckets. Echt heel edel. Dames en heren, op drums, onze geliefde Bert de Jong.

En op Monte Monica, dames en heren. Ik ben hem al een keer voorgesteld, misschien wel meerdere keren. Misschien weet jullie wel wie hij is. Misschien heb je wel bed met hem gedeeld, ik weet het niet. Maar goed, voor iedereen die dat niet heeft. Ben Bouwman!

0: Dankjewel, dames en heren. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt aan de technici. En een topper. We love you.
1: Nou, het was dan een prachtig begin van het nieuwe seizoen. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie genoten?
2: Ja!
1: Yeah! Oké, kijk eens aan. Nou, ze zijn er net voor het laatste nummer, maar nemen jullie er wel genoegen mee?
2: Ja!
1: Yeah! Nee, kijk eens aan. Nou, jullie horen het zelf, heren. Ik zou zeggen, ga maar weer zitten, Bert.
0: Ja, ja, hij heeft ook een auto te kopen, heb ik gehoord. Hij verkoopt alles. Dus gewoon, nog een extra.
1: Nog een lekker
0: nummer. Een groot applaus voor de organisatie. Dan die ouderen.

0: de albumpresentatie in Luxor Live in Arnhem.
1: Je luistert naar Blues World met Tonio A.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop.